leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

stelt niks voor, die is komiek. Hij roept een zus, hij blijft een zo. Maar zijn geschreeuw is enkel show. Daar staat een man in uniform, met een gezag dat is enorm. Maar kleedt zo'n vent zich 's avonds uit, stelt hij niks

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn, duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Lanaken wordt donderdag 1 en vrijdag 2 oktober grote verkeershinder verwacht. Aquafin voert dan dringende rioleringswerken uit aan het kruispunt van de Europalaan en de Tongerse straat op de N78. De werken gebeuren telkens tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. Verkeer vanuit Maasmechelen richting industriezone wordt omgeleid via Smeermaas, de Industrieweg en de Twee Kronen Legerweg. Wie richting Lanaken Centrum rijdt, kan de Koning Albertlaan gebruiken. Bestuurders wordt gevraagd de tijdelijke signalisatie goed te volgen. In Genk is een man dood aangetroffen in zijn appartement aan de Vennestraat. Vermoedelijk was hij al ruim 2 weken overleden. Een vriend sloeg alarm omdat hij de man al een tijdje niet meer had gezien. De politie vond het lichaam in verregaande staat van ontbinding. Daardoor waren bijkomende onderzoeken nodig om zijn identiteit te bevestigen. Buren omschrijven de man als iemand die weinig contact had met zijn omgeving. Burgemeester Wim Dries zegt dat de stad mensen die alleen wonen probeert te bereiken, maar dat niet iedereen wordt bereikt. Vandaag wordt het enkele graden warmer. Na de frisse start klimt de temperatuur snel richting 20 graden en meer. Namiddag worden temperaturen rond 24 graden verwacht. Het blijft droog met veel zonneschijn.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

can't put it off any longer. I just gotta tell you, anyway.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League-campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
1: Hallo.
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
1: Hello?

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wolpa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wolpa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

0: Publireportage.
1: Goeiedag luisteraars, bij ons in de studio Frederik Stegen van Woppa. Frederik, jullie gooien uitzonderlijk de deuren open binnenkort.
2: Ja, dat klopt. Op zondag 4 oktober is onze toonzaal uitzonderlijk geopend tussen 10 en 17 uur.
1: En wat kunnen de mensen allemaal zien daar?
2: Omdat we heel veel vraag hebben naar batterijopslag en ook verwarming met airco-toestellen, doen we uitzonderlijk open, zodat de mensen onze nieuwigheden kunnen ontdekken.
1: En Frederik, wat is zowat de nieuwigheid op gebied van batterijen?
2: De slimme batterij die je ook kan opladen tijdens de minder goede zonuren, bijvoorbeeld in de avond of bij slecht weer, kan je deze opladen met een externe sturing tegen voordelige tarieven. Dat werkt via de dynamische tarieven.
1: Wanneer gaat het door?
2: Zondag 4 oktober op de Biezenakkers 15 in Reemst tussen 10 en 17 uur.
1: Bedankt Frederik en tot zondag 4 oktober.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. Vijf migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens vijf mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League-campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
1: Dit is Hit Riders. Met Mark Bridouet.
2: De enige echte.

glasses. Met Lucy in the Sky with the Diamonds van de Beatles als voorbeeld schreef John Fred Jody in Disguise with Glasses. En daarvoor deed hij als begeleiding in beroep op zijn Playboy band. Playboy doet me aan iets anders denken, maar daar ga ik nu niet op in. Ik wil niet worden aangezien voor een viespeug of zo. Gewoon lekker muziek draaien is de boodschap. Die plaat van John Fred hoorde ik voor de eerste keer in een café in Genk. Dat was in het gezegende jaar 1968. 2 jaar eerder was dit een vette hit.

vijfkoppige Spaanse popgroep Los Bravos, een soort eendagsvlieg, one-hit wonder, met Black is Black. Ik heb hier nog een soort one-hit wonder, althans als ik alleen maar rekening hou met de hits die de man bij ons scoorde hier, hè, bij ons in Vlaanderen, Len Barry.

Zes jaar geleden overleden en Barry met zijn wereldhit 1-2-3. Vrij snel trok Barry zich terug uit de muziekbusiness en ging boeken schrijven en comics. Dat deed hij niet. Gilbert O'Sullivan heeft net een nieuw album uit. En dat zou de 6e november, ik ga snel kijken hoor, wacht even. Ja, dat zou de 6e november in de winkel moeten liggen. Ik weet niet waar de man de moed vandaan haalt om elk jaar of om de zoveel jaartjes albums te blijven opnemen, want hoogvliegers zijn die allang niet meer. Hij moet het vooral hebben van zijn hits van toen, zoals deze.

Hophoekje, The Archies, die opdoken in de gelijknamige animatiereeks. Ze speelden daarin doodleuke popmuziek, zo simpel als wat, ook wel bubblegum music genoemd. Dit was hun bekendste hit Sugar Sugar. Die songs die werden geschreven door Jeff Barry en Andy Kim en de leadstem was voor rekening van Ron Dante. Die hit zou scoren met de groep The Cufflinks, maar dat is info voor insiders. Ik hou het makkelijk met te vertellen dat ik zo meteen het woord laat en de keuze aan onze hitwarders jukebox, dat is altijd afwachten wat dat wordt. Ja, dit mag ik dan weer zelf kiezen. Dat is plezant. Zeger and Evans in the year 2525.

0: Sugar Shack, Jimmy Gilmer en zijn Fireballs bedaar voor hun collega's de String Alongs en Wheels door gewinterde jukebox hits. Tegenwoordig heb je ook toestellen die je vol cd's kan stoppen en van die jukeboxen, maar die missen toch de charme van een echte Seaburg, een Rocola of Wurlitzer, de echte jukeboxen dus. Dit liedje heeft nooit op een jukebox gestaan, is een echt AI-nummer, zo artificieel als wat, maar klinkt wel goed.
1: She picks fights with me, but I don't even know the reason. All I said was, just a minute.

Zo konden we nog eens lekker AIN, een nieuw werkwoord, ik weet het, maar is zo'n beetje een dada van mijn liedjes verzamelen, gemaakt met de hulp van artificiële intelligentie. Je hoorde er net het project Dreams of an Old America, met I Said Just a Minute. En sloof je niet uit door die nummers te gaan zoeken of door al die titels te noteren, hè, want je vindt ze zo goed als nergens, tenzij je met veel geduld op YouTube aan die zoektocht begint. Dit is wel makkelijk te vinden, Dusty Springfield.

22 maart 1975 had in het Zweedse Stockholm de 20e editie plaats van het Eurovisie Songfestival. Winnaar toen werd Nederland met Dinge Dong. En op de tweede plaats stonden de Shadows met Let Me Be The One. En België, wel, werd 15e met Ann Christy en dat heet dan Gelukkig Zijn. Zij, deze mevrouw dus, deed ook ooit mee aan het Songfestival. Dat was in 1977. Ze werd toen tweede met Rock Bottom. Ik heb het over Lindsay DePaul, die we nog het best kennen van dit nummer.

Natalie Paul, Sugar Me. Dit klinkt ook wat gesuikerd, de nummer van countryzangeres Keita Davis, nogal gesuikerd qua tekstuele inhoud. Ze zit met de vraag namelijk, wat moet je doen om een man een bevredigd gevoel te geven? Kijk dames, jullie kennen je man beter dan wie ook, vul het zelf maar in, maar luister toch eens naar deze wijsheid van die Keita Davis, wie weet kan je nog wat bijleren.

0: Ze is erachter gekomen dat haar liefde voor haar man niet voldoet. De man is er niet content mee. What does it take to keep a man like you satisfied? Skeeter Davis. Mij kan je vaak tevreden stellen met een brok goede muziek. Dat is subjectief, dat weet ik maar al te goed. Maar als ik bijvoorbeeld deze plaat hoor, ben ik al tevreden. Voor een paar minuten toch. Mel en Tim, Starting All Over Again.
1: Western Union. Telegram for Merrill Hardy. Sign here, please.
2: Thank you, man.
3: Hey, Tim. This is from Barbara.
4: Oh, what is she talking about, man?
3: She says she still loves me. She can't do without me. And she'll be here tomorrow.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus, meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

dijk van een plaat, zoals ze dat noemen, Yamabitha, James Ingram en Michael McDonald, waarmee we in de 80's zijn aanbeland, want ook die periode staat centraal bij Radio Ludo vanaf de 50's tot en met, jawel, de 90's. 50 jaar popgeschiedenis, zoals dat heet. Ik had toen veel favoriete groepen in de 80's, zoals deze jongens, Level 42.

42 running in the family, dat je best vertaalt als, ja, dat zit nu eenmaal zo, hè, in onze familie. Dat geldt ook voor Radio Ludo, we hebben zo onze eigenheden, vooral onze eigen aanpak, inhoud en geluid, en dat maakt Radio Ludo, ja, toch een beetje apart. Geef toe, we klinken anders dan de doorsnee regionale radio. En we zijn best een beetje trots, want we zenden uit vanuit de Limburgse hoofdstad Hasselt. Je zit een Hesselier of je zit dan nee. Zometeen nog meer van dat in de tweede uur. Hitwaarders.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
1: En nu, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
2: Dit is Hit Riders.
3: Your looks the evergreen.
2: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

Dat hoor ik graag, hè? Als een soort cheerleaders, Los Lobos, come on, let's go. Dat ze opnamen voor de film La Bamba. Daarmee zit ook een haar voor een tweede lading hitwaardes. Willen we nog eens een novelty plaat draaien? Zo'n plaat met een hoek af. Het hoeft er immers niet altijd bloedserieus aan toe te gaan.

0: pom pom. And my honey, ram-a-lama ding dong, forever. And when I say dip, dip, dip, dip, dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: De legendarische hitschrijver, samen met zijn vrouw Cynthia Weil, Barry Mann, goed voor popklassiekers als Footsteps, I Love How You Love Me, On Broadway en Walking in the Rain, om er maar een paar te noemen. Je hoorde hem daarnet zelf met het knotsgekke Who Put the Bomb in the Bomb Bomb. Een tijdgenoot van hem die niet alleen steengoede songs kon schrijven, maar ook nog eens steengoed kon zingen, Bobby Darin.

Bobby Darin en een van zijn bekendste pophits, Dream Lover. Hij moet een jaar of 11, 12 geweest zijn toen hij dat liedje voor de eerste keer over de radio hoorde, en dan heb ik het over Billy Joel. Ik mag zeggen dat ik nogal een fan van die man ben, zeker van een nummer als dit.

Anthony's Song, oftewel Movin' Out, Billy Joel. Jawel, ook die nummers zijn regelrechte hitwaardes. Ik ga nog eens even AI'en. Je weet wel, lekker artificieel doen, maar dat mag als het maar goed klinkt. Hier is Romy Medella.

Daar straks draaide ik in het eerste uur al iets van Skeeta Davis. Dit was oorspronkelijk van haar Can't Stay Mad at You, in het Frans vertaald door Richard Anthony, Chanson de Dissous, waarmee hij zo'n beetje zijn tweede hitadem vond. Oh, kijk eens weer nu klaarlicht. Dat is een tijdje geleden. Ik heb het singeltje intussen keurig uit het hoesje gehaald. Ziet er nog puntgaaf uit. Net als het plaatje.

blij dat we dat nog eens te horen kregen. The Night Has a Thousand Eyes, Bobby V. Heb ik thuis, ook in een coverversie van The Carpenters, die ik dat jaar geleden live heb zien zingen in het cultureel centrum van Hasselt, moet ergens in de 70's zijn geweest. En hij staat klaar hoor, mijn koffer met daarin wat vergeten platen. Niet echt vergeten, maar zo'n beetje uit het oog en het oor geraakt. Zo meteen mag je weten wie en wat. Maar hier zijn eerst The Mindbenders.

Ik heb niets liever dan dat je zo lang mogelijk bij ons blijft, net als de Rivieras, Stay in My Heart, met nadien Frankie Valens en Four Seasons, Stay. Blijf inderdaad gezellig bij ons, dan kan je wat weetjes meepikken, toffe muziek en een brok gezelligheid. Over gezelligheid gesproken, ik heb ooit een live concert van deze man mogen aankondigen, ook een gezellige kerel, lekker vol slank, heet niet voor niets Fats Domino.

Fats Domino, Just a Lonely Man. Dat was hij niet. Hij niet, die nu komt. Zijn leven lang getrouwd met zangeres Edie Gourmet, Steve Lawrence. Heb ik ooit beide live gezien in het voorprogramma van Frank Sinatra. En qua hits kon Steve ook een aardig mondje meezingen en meepraten.

Intussen jammer genoeg zaliger Bonnie Tyler, samen met Shaken Stevens, A Rockin' Good Way. Dat gaan we zo meteen doen, een lekker potje rocken, maar ik wil eerst nog dit draaien. Kortelings op een originele Amerikaanse langspeler van Clyde McFadden.

Clyde McFadden, Hey Love. Beloofd, en dat maakt mij onschuld. Die schuld ga ik meteen aflossen. Ik maak er ook een triootje van. Ik vermoed dat jij ze alle drie zal kennen, maar voor het gemak vertel ik dat de Beatles de boel op gang mogen trekken.

Stel dus nooit meer de vraag, hè? Waar kunnen we nog terecht voor een stevige portie Golden Oldies? Slecht zijn adres Radio Ludo. Na Little Richard met zijn Tutti Frutti, de swinging blue jeans, Good Golly Miss Molly. Ik moet, bijna gaan afronden. Keuze zat. Ja, ik deed om de klok moet kijken. Keuze zat, maar ik ga toch nog een singeltje draaien dat je misschien niet verwacht in de start van onze Hit Riders.

Jodie Sands, Love Me Again. Wat rest er mij nog? Wel jou te bedanken voor je meer dan gewaardeerd gezelschap aan de overkant met de melding dat ik ook elke zondag te gast ben bij Radio Ludo van 10 tot 12 met siestdag en in herhaling op de vroege vooravond van de zondag van 5 tot 7. Maak er nog het beste van en tot de volgende.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten.

verdachte opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De twee verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens één iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van twee verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd vijf mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.

Goedemiddag Hasselt en Omstreken. Je luistert naar Op Weekend met Karen de Greve, het programma dat je weekend net dat tikkeltje gezelliger maakt. We trappen af met heerlijke muziek die je meteen in weekendmodus zet, afgewisseld met luchtige weetjes, kleine ontdekkingen en informatie die je dag net wat leuker maakt. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en geniet van 2 uur weekendenergie. Dit is jouw moment, dit is jouw radio. Dit is Weekend met Karen de Greve.

In Hasselt is de jaarlijkse kermis opnieuw volledig volzet met maar liefst 149 attracties en eetstanden. De stad moest zelfs enkele uitbaters weigeren wegens plaatsgebrek. De kermis loopt nog tot 27 september en werd traditioneel geopend met vuurwerk aan de Kanaalkom. De organisatie verwacht opnieuw zo'n 300.000 bezoekers. Door de opbouw en drukte rond de kermis gelden tot 29 september diverse verkeersmaatregelen. Limburgse sportclubs, waaronder die in Hasselt, kregen er het voorbije jaar 1400 nieuwe leden bij. Sommige clubs botsten daardoor op hun limieten en moeten zelfs leden weigeren. Het onderwerp blijft actueel door de impact op lokale sportinfrastructuur. De stad plaatste vorige week extra plantvakken in de binnenstad en start met onderhoudswerken aan de Groene Boulevard. Het project moet de luchtkwaliteit verbeteren. Het cultuurcentrum opent het nieuwe seizoen met theater, dans en familievoorstellingen. Verschillende shows zijn al bijna uitverkocht. Het Genever Museum bereidt zich voor op de Genever Feesten. En hoewel de feesten pas in oktober zijn, starten deze week de eerste voorbereidingen. Het museum kondigt nieuwe workshops en proeverijen aan. Ja, en door de grote instroom van studenten zijn de meeste koten in Hasselt volzet. Sommige studenten wijken dan maar uit naar Diepenbeek of Zonhoven. U hoort daarover later meer.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

In Hasselt is het nieuwe academiejaar goed en wel begonnen, maar één thema blijft opvallend aanwezig: de zoektocht naar een studentenkot. De stad ziet opnieuw een sterke instroom van studenten aan de U Hasselt, PXL en UCLL. En dat zorgt voor een kotenmarkt die al wekenlang helemaal verzadigd is. Heel wat studenten vertellen dat ze al in juli moesten beginnen zoeken, want tegen augustus waren de meeste kamers volledig volzet. Sommige kotbazen kregen dit jaar meer aanvragen dan ooit, vaak van studenten die nog nooit in Hasselt zijn geweest, maar dringend een kamer nodig hebben. Wie geen plek vond, wijkt uit naar Diepenbeek, Zonhoven of zelfs naar Genk en pendelt dan dagelijks naar de campus. Ja, en ook de prijzen liggen hoger dan vorig jaar. Vooral kamers in het centrum en rond de Groene Boulevard zijn duurder geworden. En studenten moeten vaak binnen enkele uren beslissen of ze een kot nemen, omdat het anders meteen weg is. De grote instroom voel je trouwens overal in de stad. Drukker openbaar vervoer, volle fietsstallingen en een binnenstad die opnieuw bruist van het studentenleven. Horeca en winkels merken duidelijk dat het academiejaar weer op gang is. De onderwijsinstellingen werken aan oplossingen, maar die komen niet meteen. U Hasselt bekijkt nieuwe woonprojecten en de stad onderzoekt hoe ze extra studentenhuisvesting kan stimuleren. Maar voor dit jaar blijft de realiteit dus duidelijk. Hasselt groeit als studentenstad, maar de kotenmarkt groeit niet mee.

Het laatste septemberweekend in Hasselt voelt een beetje als een overgangsmoment. De zomer is weg, de herfst staat klaar, maar de markt bruist weer volop. En dat merk je meteen wanneer je door het centrum wandelt. Muziek, lichtjes, studenten, families en overal dat typische Hasselse weekendgevoel. We beginnen natuurlijk bij de Hasselse kermis, die dit weekend haar grote finale inzet. En op zondag is het dan familiedag met kortingen op heel wat attracties. Ideaal dus voor gezinnen die nog één keer willen genieten voor de kermis de deuren sluit. Niet ver daar vandaan vind je de kermisbar van Scout Sint Martinus, die op zaterdagavond opnieuw opengaat. Een vaste stop voor jongeren en studenten, DJ's, een losse sfeer en een plek waar de avond vaak langer duurt dan gepland. Het is zo'n typisch Hasselse traditie die elk jaar opnieuw leeft. Wie liever cultuur opsnuift, kan terecht in het cultuurcentrum Hasselt, waar het nieuwe seizoen net is gestart. Theater, dans, familievoorstellingen, het programma is breed en sommige shows zijn al bijna uitverkocht. Een ideaal alternatief voor wie even weg wil van de drukte. En dan is er nog het Genevermuseum dat stilaan richting de Geneverfeesten werkt. Dit weekend staan er kleine workshops en proeverijen op het programma. Geen grote evenementen, maar wel die typische Hasselse gezelligheid waar je zo in rolt. En tot slot is de Groene Boulevard perfect voor wie het rustiger wil. Een herfstwandeling langs de boulevard met de eerste verkleurde bladeren en de stad die rondom je beweegt. Het blijft eenvoudige, maar een heerlijke weekendtip.

Organiseer jij iets leuks in Hasselt of ergens in Limburg? Een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen zou moeten kennen? Radio Ludo helpt je graag om jouw evenement in de kijker te zetten. Laat het ons weten, zodat we het kunnen delen met al onze luisteraars. Stuur jouw info, affiche of korte beschrijving naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen houden we Limburg in beweging en jij bepaalt mee wat er dit weekend te beleven valt.

0: Onze specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Het Ursulinenklooster in de Schrijnwerkerstraat heeft de voorbije jaren een indrukwekkende transformatie ondergaan. Een gebouw dat generaties lang een stille religieuze plek was, staat vandaag opnieuw midden in het Hasselse stadsleven, met gerestaureerde ruimtes, nieuwe functies en een architectuur die het verleden respecteert, maar tegelijk vooruit durft te kijken. Achter die keuzes, achter die balans tussen erfgoed en vernieuwing, staat natuurlijk een architect die het hele traject heeft begeleid. En die architect zit vandaag bij ons. We praten over de visie achter de verbouwing, de uitdagingen van werken met erfgoed en hoe je een klooster opnieuw laat spreken in een moderne stad. We bevinden ons voor deze reportage in een prachtig oud gebouw.
1: Ja, absoluut. Het is een van de oudere gebouwen van de stad. We gaan hier zelfs terug tot de 18e eeuw. Er zijn restanten in de kelder van de 18e eeuw gevonden. Het gebouw wat er bovenop staat, is in de tijd bijgebouwd. Hè. Dus ik zal het zo zeggen, want in de 18e eeuw stond er een ander gebouw op, maar dan in de 19e eeuw is eigenlijk gebouwd wat er vandaag te zien is. Ik denk in 2015, toen de zusters ons vroegen van ja, kijk, wij willen het gebouw hergebruiken, was eigenlijk een beetje de intentie, want het is eigenlijk een geheel van een groter complex. Het was destijds de school. De stedelingen kennen het vooral als de vroegere meisjesschool hier. Mm-hmm. De school trok hier weg en dan was eigenlijk de vraag van ja, en nu, wat gaan we doen? We hebben eigenlijk liggen kijken en het was eigenlijk de wens van de zusters om hier terug toch iets te doen rond zorg. Hè. Zorg en ontmoeten. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk twee thema's waar dat het nieuwe verhaal eigenlijk rond draait. We hebben eigenlijk een nieuwe binnenstraat gemaakt. Een straat die publiek is, hè, waar mensen elkaar ontmoeten in alle rust. Het is echt een rustige plek in het hart van de stad. Dat is toch wel heel bijzonder. Hè, want uiteindelijk 50 meter hier vandaan is een van de grootste winkelstraten van het land. En hier in de binnenstraat is het heel rustig. Is omdat mensen hier ook, die hier wonen, sommige van hen hebben zorg nodig. En dat is eigenlijk een heel mooi verhaal dat dan toch nog in het hart van de stad kan. Infrastructureel hebben we gekeken. Het klooster was in de tijd ingesloten geraakt in de schoolinfrastructuur. Gebeurt nogal met dit soort infrastructuur. Soms groeit dat eigenlijk uit praktische redenen. Maar die infrastructuur was verouderd. En we hebben eigenlijk die verouderde infrastructuur weggenomen. En daardoor is het klooster terug helemaal vrijgekomen. Echt zoals het ooit oorspronkelijk gebouwd is geweest. En daardoor staat hier terug een vrijstaand klooster in het hart van de stad. Ja. En natuurlijk, ik denk dat het voor de zusters ook heel waardevol is dat de invulling van Achet vandaag eigenlijk een knipoog is naar het verleden. Mm-hmm. En ik denk dat daar door de jaren heen eigenlijk het meest waardevolle is geweest. Hè, dat de invulling van zo'n pand enorm veel zorg teruggeeft aan een stad.

En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Weekend met Karen de Greve. We hebben je meegenomen door een mix van fijne muziek, lichte info en een paar weekendweetjes om je zaterdag of zondag goed op gang te trekken. Blijf zeker bij ons, want in het tweede uur krijg je nog meer muziek, een snuifje luchtige verhalen en natuurlijk de gezellige sfeer die je gewend bent. Even iets drinken, misschien een kleine pauze, maar vooral niet weggaan. We zijn zo meteen terug met uur 2 van Weekend met Karen de Greve.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaans

De grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.

We zijn terug. Welkom bij het tweede uur van Weekend met Karin de Greven. Als je nog maar net inschakelt, geen zorgen. Je komt precies op tijd binnengevallen. En als je al een uur bij ons zit, fijn dat je blijft hangen. In dit uur trekken we de sfeer nog wat verder open. Muziek die je spontaan doet meeneuren, luchtige weetjes die je straks misschien doorvertelt aan iemand. En natuurlijk die typische weekendvibe waar je automatisch goedgezind van wordt. Dus blijf zitten, blijf luisteren en laat je opnieuw verrassen. Uur 2 begint nu.

Bij Radio Ludo maken we het programma samen met jou. Jouw ideeën, jouw evenementen, jouw tips, ze vormen mee wat wij elke week in onze uitzending brengen. En of je nu een buurtfeest organiseert, een optreden plant, een sportactiviteit lanceert of gewoon een leuke suggestie hebt voor onze weekendagenda, wel, wij horen het graag. We willen dat Radio Ludo een plek blijft waar de stem van Limburg echt klinkt. En daarom nodigen we je uit om mee te denken, mee te praten en mee te bouwen aan onze programma's. Vertel ons wat er leeft in jouw straat, jouw vereniging, jouw stad. Laat ons weten wat volgens jou absoluut niet mag ontbreken in onze uitzending. Mail je evenement, idee of tip naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen maken we radio die dicht bij de mensen staat, met jouw input als kloppend hart.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: De abdij van Herkenrode is de afgelopen jaren stevig verbouwd. Voor bezoekers is er een interactieve sleutelroute ontwikkeld. Leon Balmaker sprak met Lisbeth Keune om te vragen wat de interactieve route de mensen te bieden heeft.
1: De abdij van Herkenrode in Hasselt is na een jarenlange restauratie omgetoverd tot een toeristische topbestemming. Verschillende historische gebouwen en het omliggende landschap zijn in hun oude eer en glorie hersteld. En exact 200 jaar na de verwoestende abdijbrand van 1826 bijna helemaal open voor bezoekers. Alle gebouwen liggen verspreid over het domein en daarom is de sleutelroute ontwikkeld. Een interactief belevingsparcours dat zo'n 3 maanden geleden werd geopend. De route brengt de rijke geschiedenis van de abdij en de machtige abdissen op de moderne, speelse manier tot leven voor jong en oud. Je wandelt trouwens het parcours van 1 kilometer langs hoogtepunten zoals het poortgebouw, de clausura, de sacramentskapel en de schedelkelder. U hoort nu Lisbeth Keune van de abdij.
2: Ja, de sleutelroute, de naam zegt het zelf. Je krijgt een sleutel in handen in de vorm van een badge waarmee u de deuren kan openen van verschillende gebouwen op de site die voorheen gesloten bleven. Dat is op zich al heel bijzonder. Je krijgt er een boekje bij met een plannetje van de site. Met per gebouw ook in het kort wat uitleg wat er te zien of te beleven valt in die ruimte. En er zijn opdrachtjes aan verbonden. Dat zijn niet enkel gericht op kinderen, maar ook op volwassenen. En ook dat kan je terugvinden in het boekje. De sleutelroute vertelt eigenlijk een verhaal van 800 jaar geschiedenis. Herkenrode was ooit de eerste Cisterciënse abdij van de Lage Landen. Werd geregeerd door abdissen en hebben dat vele eeuwen lang kunnen standhouden. Er waren heel slimme dames die verstand hadden van handel drijven en hierdoor eigenlijk de site hebben doen groeien, bloeien en hebben heel veel macht gekregen.
1: De sleutelroute is tot en met 11 november van woensdag tot en met zondag te bezoeken. Daarna van vrijdag tot en met zondag. Informatie vind je op www.abdijvanherkenrode.be.

In Hasselt wordt achter de schermen al volop gewerkt aan de Geneverfeesten. Het evenement vindt pas in oktober plaats, maar de stad is deze week begonnen met de praktische voorbereidingen. En dat is nodig, want de Geneverfeesten blijven één van de grootste publiektrekkers van het jaar. Dit jaar zet Hasselt extra in op duurzaamheid. De bekende Geneverbekers worden vervangen door herbruikbare exemplaren die bezoekers tijdens het feest kunnen inleveren of gewoon opnieuw gebruiken. Horecazaken en standhouders krijgen de komende weken duidelijke richtlijnen over hoe ze met die bekers moeten werken. Ook het nieuwe campagnebeeld is voorgesteld. Kleurrijk, modern en toch helemaal in de sfeer van Hasselse Genever. Het moet de feesten een frisse uitstraling geven en tegelijk de traditie in de kijker zetten. Daarnaast werkt de stad aan een aangepast muziekbeleid. Standhouders krijgen richtlijnen over geluidsniveau en genrekeuze, zodat de sfeer in het centrum beter gespreid blijft en overlast wordt vermeden. De politie en de stadsdiensten bereiden intussen de veiligheidszones en crowd management plannen voor, want de feesten trekken jaarlijks tienduizenden bezoekers. Het Genevermuseum speelt zoals altijd een centrale rol. Daar starten dit weekend al kleine workshops, proeverijen en thematische rondleidingen. Ja, zeg maar, een soort opwarmtje voor het grote feest in oktober.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Op 17 september, jongstleden, werd in het Hasselse Genevermuseum het Sint-Lambertus-drepke voorgesteld. Deze speciale Genever is een echte traditie die verwijst naar Sint-Lambrechtsherk, een deelgemeente met een lange Genevergeschiedenis. Daar ontstonden in de 19e eeuw verschillende kleine stokerijen die mee de basis legden voor Hasselt als Geneverstad. Met die Sint-Lambertus-druppel of drepke wordt die historische link elk jaar opnieuw in ere gehouden. Onze collega Frank Kramers ging kijken en proeven en sprak met Jan Kempeneers. Frank vroeg hem waarom hernieuwde aandacht voor het drepke of het drupke nodig is.
1: Dat werd een beetje tijd, omdat, ja, Davy had het al gezegd, dus ik zeg het een beetje aan het verzuiken is, dat Lambertus drupke.
2: Dus macereren of meesteren?
1: Ja, macereren wil zeggen dat we de kruiden gaan plukken en die kruiden worden dan in een bokaal en daar wordt jenever overgegoten. Men laat dan 14 dagen tot een maand staan.
2: En hele goede toepassingen. Goed smaken?
1: Ja, dat zijn natuurlijk de algemeen gekende kruiden, gelijk Geneverbes, gelijk Broedenwacht, dat is typisch Hasselt. Geslagen noot die mij bij Sint-Jan gaat plukken en dan ook op Genever zetten, dan jaren laat staan. Dan geeft een donkerbruine kleur. Koriander zit daarin, venkel zit daarin, hyssop zit daarin. Maar ook het gekende absint alsem. Maar die absint, ja, dat is toch verboden, omdat daar blijkbaar stoffen in zaten, gelijk kleurstoffen die een beetje giftiger waren dan de touillon, die uiteindelijk...
2: En volgend jaar een wedstrijd?
1: Ja, volgend jaar een wedstrijd. Dat begint vanaf 1 maart. Kunnen jullie bij ons inschrijven op het e-mailadres contact@vz2njh.com.
2: En met de Geneverfeesten aantreden?
1: Ja, wij gaan waarschijnlijk hier aan dat toogje tijdens de Geneverfeesten op zondag gaan wij het Lambertus drupke schenken aan de mensen.

En daarmee zit het weekend met Karen de Greve er alweer op. We hebben je 2 uur lang verwend met goede muziek, lichte info en die typische weekendgezelligheid waar je op kan rekenen. Dank je wel dat je erbij was. En of je nu heel het programma hebt meegemaakt of gewoon even bent komen binnenwaaien, Karen is er volgende week natuurlijk weer met nieuwe verhalen, nieuwe muziek en dezelfde warme sfeer.

0: Greens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Lanaken wordt donderdag 1 en vrijdag 2 oktober grote verkeershinder verwacht. Aquafin voert dan dringende rioleringswerken uit aan het kruispunt van de Europalaan en de Tongerse straat op de N78. De werken gebeuren telkens tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. Verkeer vanuit Maasmechelen richting industriezone wordt omgeleid via Smeermaas, de Industrieweg en de Twee Kronen Legerweg. Wie richting Lanaken Centrum rijdt, kan de Koning Albertlaan gebruiken. Bestuurders wordt gevraagd de tijdelijke signalisatie goed te volgen. In Genk is een man dood aangetroffen in zijn appartement aan de Vennestraat. Vermoedelijk was hij al ruim 2 weken overleden. Een vriend sloeg alarm omdat hij de man al een tijdje niet meer had gezien. De politie vond het lichaam in verregaande staat van ontbinding. Daardoor waren bijkomende onderzoeken nodig om zijn identiteit te bevestigen. Buren omschrijven de man als iemand die weinig contact had met zijn omgeving. Burgemeester Wim Dries zegt dat de stad mensen die alleen wonen probeert te bereiken, maar dat niet iedereen wordt bereikt. Vandaag wordt het enkele graden warmer. Na de frisse start klimt de temperatuur snel richting 20 graden en meer. Namiddag worden temperaturen rond 24 graden verwacht. Het blijft droog met veel zonneschijn.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nu het paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

www.zotvoortdraait.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Leerlingen van de Sint-Albertusschool in Zwartberg werken aan een bijzonder project. Ze bouwen hun eigen wereldexpo die in juni 2028 moet openen. Dat gebeurt precies 70 jaar na Expo 58. De kinderen uit het derde en vierde leerjaar werken twee schooljaren lang aan kunst, theater en creatieve projecten. Daarbij krijgen ze hulp van de Genkse academies, ouders en buurtbewoners. De leerlingen maken onder meer kunst met waterverf en spelen toneel. De tentoonstelling moet uiteindelijk de hele wijk bij het project betrekken. Het Limburgse familiebedrijf PVS heeft de 37e Ambiorix-prijs gewonnen. VKW Limburg bekroont het bedrijf voor zijn internationale groei en technologische ondernemerschap. PVS ontwikkelt professionele audio- en beeldapparatuur met onder meer merken Audac, Procap en Cayman. Hun technologie wordt wereldwijd gebruikt, onder meer in de Burj Khalifa, in Dubai en op Silverstone. Het bedrijf werd opgericht in 1983 en telt intussen wereldwijd meer dan 100 medewerkers. In 2025 bedroeg de omzet ruim 36 miljoen euro en kwam meer dan 83% van de omzet uit export. Vandaag wordt het enkele graden warmer. Na de frisse start klimt de temperatuur snel richting 20 graden en meer. Namiddag worden temperaturen rond 24 graden verwacht. Het blijft droog met veel zonneschijn.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag.
2: De ontploffing na een gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stort het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselare is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Te Senderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiedermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers, temperaturen tot 39 graden.
0: Dit is Hit Riders. Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.

Dat denk ik ook soms, als ik onze hitwaardes op gang trek. Dat programma lijkt een leven lang beschoren te zijn. Ooit voorzichtig begonnen in de 80's als Hitwaardes in the Sky. Dan even opgedoekt om nadien terug op te duiken als Hitwaardes. Ja, en we zijn nu toe aan een tweede, wat zeg ik, een derde leven hier bij Radio Ludo. Een mens zou om veel minder content en tevreden zijn. Dat zijn we ook, hè. Heel blij dat we jullie ook mogen plezieren. Vandaag nog met Golden Oldies, Pop Classics en Evergreens. Zo'n klassieker hoorde je daarnet al, die even luisteren naar van The Love Affair. En deze... Die is ook al niet stuk te krijgen.

Gary Puckett en de Union Gap. Union Gap is een stad in de staat Washington. En Gary zou nog altijd onder de levende zijn, inmiddels 84 jaar jong. Want over oud spreken we hier bij Radio Ludo niet, tenzij dat oud bij ons staat voor goud. Zoals deze gouden hit van The Everly Brothers.

Ooit live ontmoet en mogen interviewen Dan en Phil, de Everly Brothers, en hun verhaal over een zekere bird dog. In de wereld van de jacht is zo'n hond handig als je op pad reizen en fazanten gaat jagen, maar soms wordt dat woord ook gebruikt als je iemand nauwgezet volgt en in de gaten houdt. Dan ben je een soort bird dog, lijkt zo'n beetje op iemand stalken. Dat zou ik ook wel eens willen, voor heel even aan de weet willen komen waar jullie precies naar ons luisteren. Maar ik hoef niet te stalken, want jullie kunnen me dat ook laten weten via mailing mark@radioludo.be. Mark met een C, hè? Mark@radioludo.be.

Dat is wat ze noemen een echte hitwaardesplaat. Ik kan dat niet precies omschrijven, maar dat zijn van die echte golden oldies, die kan je blijven koesteren. Daarnet hoor je Orbison en zijn Mean Woman Blues. Hier is Charlie Rich, alias The Silver Fox en zijn Most Beautiful Girl in the World.

De tijd dat country hits nog tot hier geraakte, tot in onze eigenste top 30. Nu gebeurt dat al lang niet meer. Charlie Rich, The Most Beautiful Girl in the World. Zo'n prachtmeid is onze Hitwarders jukebox. We hebben er maar een vrouwelijk exemplaar van gemaakt. Klopt ook, want aan haar heb ik niks te zeggen. Programmeert gewoon heel dominant haar eigen goesting. We zullen wel horen wat het wordt vandaag, maar eerst een streepje artificiële intelligentie. En die is nog gepast ook, want hoe heet het project? Rocking Jukebox Records.

Zuivere jukebox hits, Unchained Melody, The Righteous Brothers en The Searchers met Sweets for My Sweet. Je kent dat wel, hè, van die zoethoudertjes om iemand kalm te houden. Soms lukt dat ook met muziek en het hoeven niet altijd van die aalgladde, suikerzoete dingen te zijn, hoor.

kocht ik meteen op single toen het uitkwam. Dat weet ik nog goed, kan het heet Going Up the Country. Dat was zo plezant in de 60s, toen werd er op muzikaal gebied ja, van alles geprobeerd. Toen waren de hitlijsten veel minder eenheidsworst dan nu. Toen kon je scoren met een nummer als Going Up the Country, maar net zo goed als met een song als deze, gospelgetinte van The Buckstops.

Als we mochten in de 60s, ik denk maar aan To My Father's House van de Les Humphrey Singers, Oh Happy Day van de Edwin Hawkins Singers en I Met Her in Church van de Buckstops. Ik heb zin in nog een beetje country muziek, daarnet al een streepje Charlie Rich, hier is een compaan, Ned Miller.

0: Two.
1: All the hits and more.
2: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.
2: Via internet is dit Radio.

Dit was country, maar dan van bij ons, of althans gezongen door iemand van heel dichtbij, Robbie Longo, On the Road Again. Ik had het er net over van die niet-alledaagse liedjes die in de 60s en 70s onze hitlijsten indoken. Neem nu dit nummer van Miriam Makeba, een hit van hier tot Ginder, van Hasselt tot in Zuid-Afrika.

gezongen in een soort bantu-taal. Je moet dan kunnen praten met zo'n klik in je stem, hè? En zij kon dat. Miriam Makeba met het door haar zelf geschreven Pata Pata. En kijk, dit liedje leunt ook aan bij een Afrikaanse song in de jaren 30 geschreven door Solomon Linda Mbe. Liedje zou gaan over de jacht op een leeuw. Die song kwam in handen van, in Amerika was dat, van Pete Seeger, die het opnam samen met zijn groep The Weavers, en die noemden het Wimowe. 10 jaar later nog eens op plaat gezet, nu door de Tolkiens als The Lion Sleeps Tonight.

geschreven door Gene Pitney, die het opnam als Hello Mary Lou, maar het was Ricky Nelson die er de grootste hitversie mee scoorde. Ik kan het niet laten, maar ik volg de trend van de artificiële intelligentie om de voet. Ik amuseer me hier thuis kostelijk met ChatGPT. Dat zie je wel op onze Facebookpagina. Maar ik volg ook wat er gebeurt met AI op muzikaal gebied.

American doo-wop, The Last Dance at Rosie's Dinner. Terug naar de 50s, je kon het zo inkleuren met in gedachten, dat legendarische feuilleton Happy Days. Dit waren ook Happy Days, de days van de flower power, de protestsongs en de elektrische folk van The Byrds.

0: geschreven door Bob Dylan, maar een niveau hoger getild door The Byrds' Mr. Tambourine Man. Je mag met z'n allen uitkijken naar het tweede uur Hitwaarders, zo meteen na het nieuws. Ik maak de overstap samen met Donovan, het Britse antwoord op de Amerikaanse Dylaniske aanpak van protestsongs en aanverwanten. Tot straks. Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.
1: Dit is Hit Riders met Mark Bridouet.
2: De enige echte.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag.
2: De ontploffing na een gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stort het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselare is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Te Senderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiedermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers, temperaturen tot 39 graden.
3: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your looks the evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

top 10 hit in 62 voor Dave Baby Cortez. In de Amerikaanse charts was dat, met zijn rinky ding, werd in die tijd ook gebruikt als intro voor de Bart van Leeuwen show bij Radio Veronica, al gebruikten ze daar ook soms de versie door het orkest van Johnny Howard. Dat doet ermee aan denken dat ze toen bij Veronica wel meerdere populaire toontjes hadden waarmee ze hun programma's begonnen. Ken je dit melodietje nog?

Hans Niel Huis begon zijn programma Men Vraagt en wij draaien eerst bij de Vara om in 1961 over te stappen naar Radio Veronica. En hij koos als begintune van zijn programma de musical melodie People Will Say We're In Love uit de musical Oklahoma, gespeeld door orkest van Ray Conniff. Voilà. Dat was een stukje geschiedenis van de piratenzenders en ik moet zeggen, ik was daar een grote fan van. Alleen, je kon die zenders hier moeilijk ontvangen, behalve als je met vakantie aan zee was. Dus stapte ik dan maar over naar Hilversum 3, al net zo'n toffe radiozender. En nee, ik had toen in de verste verte geen enkel plan om ooit zelf radio te gaan maken.

Knappe versie van Some Kind of Wonderful door Jay and the Americans. Waarom hoort een mens het ene nummer liever dan het andere? Daar kan ik geen antwoord op geven, want goesting is koop en smaken verschillen. Dat is extra moeilijk als je een programma moet samenstellen, want dan moet je je eigen smaak aan de kant zetten. Uit mijn jarenlange ervaring weet ik dat dit door velen graag gehoord wordt. Door velen, zeg ik. Miss Grace, The Times.

Zo artificieel als wat, maar wel tof gedaan door Rockin' Jukebox Records, Storm in My Heart. Meer dan tof, het nummer I Write the Songs dat ik draaide in het allereerste programma dat ik bij de VRT presenteerde. Dat was op de late dinsdagavond. Tot de laatste man heette dat. Ik kocht dat singeltje toen bij platenwinkel Govaerts op de Botermarkt in Hasselt. Kan je nagaan dat een mens zoiets blijft onthouden. I Write the Songs, hier is Barry Manilow.

dat niet een popklassieker noemen. Al ken ik nogal wat mensen die niet zo tuk zijn op Barry Manilow, maar daar gaat het nu niet om. Hij zong I Write the Songs. En dat moet een geweldige gave zijn als je dat kan, liedjes schrijven en daar dan nog hits mee scoren ook. Wie dat ook goed kon was Eric Carmen. Denk maar aan zijn hit All By Myself. Dit nummer van hem is

Mocht je denken, hey, dat lijkt op de Beach Boys, dan is dat oké, want wie zongen er mee als backing vocals? Bruce Johnson en Brian Wilson van de Beach Boys. Die jongens, de Beach Boys dus, hadden in 68 een hit met Do It Again en daarop inspireerde Carmen zich voor de hit She Did It. En mocht je denken, Brilwit fantaseert maar wat...

Ludo, wat het hier bij Radio Ludo, hè? Als we iets beweren, dan bewijzen we dat ook. Do it again, the Beach Boys. En ik ga het ook nog eens doen. Zoals we wekelijks trouwens doen, hè? Mijn verzamelkoffer erbij halen met singles die we iets minder vaak draaien dan de rest. En zoals elke week neem ik even een aanloop. Deze keer met The Tremolos.

de Spotniks en hun Johnny Guitar, en alleen de Quiets en de filmhit More. Ik had eerst getwijfeld tussen hen en de Shadows, maar die stonden intussen al klaar om, zoals steeds, Cliff Richard te begeleiden. En dat zou iets van het goede te veel zijn, mochten de jongens twee keer naar elkaar spelen. Alhoewel.

een beetje door velen uit het oog en het oor verloren, maar wel degelijk een gouden hit voor Cliff in the Shadows, Don't Talk to Him. Een nummer nu dat oorspronkelijk op plaat werd gezet door The Beatles, maar nog in Amerika, nog in Engeland, op single werd uitgebracht. Ik heb het over door Paul McCartney geschreven Op le Di, Op le Da, maar het werd wel een hit in Engeland voor The Marmalade.

Oorspronkelijk zongen ze bij de Vernon Girls, maar Glenn Cornell en Ann Simmons gingen in de 70s de baan op als de duo Pearls, met onder meer de hits Third Finger Left Hand, You Came, You Saw, You Conquered en Guilty. En na geluisterd te hebben naar de meiden, is het tijd om even naar hen te kijken. Maar opgelet, bij Radio Ludo zijn we vrouwvriendelijk. Beleefd blijven dus.

Graham Barnians en Supergirl op de vocalen hielen gezeten door Andy Williams Music To Watch Girls By. Maar daar moeten we mee stoppen. Onze tijd zit erop. Ik ga snel aan mijn programma's Yesdag werken. Een portie muziek voor miljoenen kiezen die ik zondag serveer van 10 tot 12 en een herhaling op de zondagavond, de vroege zondagavond van 5 tot 7. Dus graag tot de volgende.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is...

dient bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende

en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde. Hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.